ra thay thay dat a thay thay dat murli ki dhun sun aayi da de yamuna ke tat par yamuna ke tat par nid takar sakut nid takar sakut hid tadid sakut hid tadid sakut hid tadid sakut aaj jan tapan vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati vidignati